0: 1:45.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estereo Sul muziek.